0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

1G Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
4: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
5: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
3: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Show.
6: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Dit is RTV 4.
13: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuinersloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n €700.000 huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands bod uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal €75 korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
3: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk door een boom op het spoor. En dat duurt tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
8: Oneerlijke biedprocedures, dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
7: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
9: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
7: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Verkeer! Dit is even de hart van de ANWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

0: TV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
1: RTV 4. Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen. Om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
4: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
2: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n €700.000 huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands bod uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal €75 korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuinersloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: RTP+ en online. RTP4.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
1: Het Mazing Menu.

0: weer. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een NL.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist.

0: De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is RTV 4.
6: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
0: Het Mazing Menu. RTV.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yildiz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Studio Paard.
11: Ja, Studio Paard is even omgeruild tot Studio De Jonge. Tot 5 uur ben ik bij je in de vrijdagmiddag van RTV 4. Wees welkom.
12: RTV 4. Goedemiddag.

0: Ja, nou ja. Omdat hij zo leuk is, gewoon nog een keer. Ik kan mij het schelen. Volgens mij zijn we hartstikke begonnen.
1: Heb je een hele goede middag of een hele slechte dag? Het maakt niet uit. Bij Hikmalipaard.
0: Nou ja, een soort van...

Die is er dus niet, want die geniet van een lekkere vakantie. Maar ja, ik ben er wel. Met de fijnste muziek om jou om vrijdagmiddag lekker door te komen. Deze is hartstikke nieuw. Elizabeth Taylor, Taylor Swift op de radio.

Radiopaard op de vrijdagmiddag van RTV 4 met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Welkom, welkom bij de vrijdagmiddagborrel van RTV 4. Mijn naam is Jari de Jonge. Ik ben even gevraagd door Rick Maliepaard om de komende 3 uur met jou de vrijdagmiddag door te nemen. Nou, dat doe ik met alle liefde. Normaal gesproken hoor je mij in de avond van deze fijne zender. Tussen 7 en 9 met de maandagavondshow. Nou, nu doe ik dat eigenlijk gewoon op de vrijdagmiddag. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik mag het weekend met jou openen. Misschien ben je nou nog druk aan het werk. Of ben je in de laatste loodjes van je eerste schoolweek. Nou ja, wat je ook aan het doen bent. Ik begeleid je de middag door met de lekkerste muziek. En ook heel veel nieuwe muziek. Want ja, het is dus weer vrijdag, hè. En traditiegetrouw struinen we dan ook weer even door de New Music Friday. Ik heb zometeen feitjes over geitjes. We gaan de muziekdobbel spelen, waar ik Jan Hulp hard bij nodig heb. Dus volgens mij moet dat wel goed komen. Het is 28 augustus, het jaar 2026. Maar ja, er is nog meer gebeurd in de wereld, of in ieder geval in de geschiedenis. In 1898 bedacht apotheker Caleb Bradham op deze bijzondere dag het zelfgemaakte drankje Brad's Drink een officiële en catchy nieuwe naam te geven. En dat werd Pepsi Cola. Het drankje was oorspronkelijk bedoeld om de spijsvertering te bevorderen. Maar eigenlijk groeide het al heel snel uit tot een van de meest herkenbare merken ter wereld. En ook op deze dag in 1963, een van de meest inspirerende momenten uit de moderne geschiedenis vond plaats op deze dag. Dat was namelijk tijdens de legendarische March on Washington. Toen sprak dominee Martin Luther King Jr. zijn wereldberoemde I Have a Dream speech uit vanaf de trappen van het Lincoln Memorial. Zijn hoopvolle woorden voor gelijkheid, die zijn nog altijd in ons geheugen gegrist. Ook al waren de meesten van ons misschien nog niet eens geboren. En ja, 28 augustus is ook de dag dat op televisie een nieuwe zender van start ging. En dat klonk toen zo. Ja, je hoort het misschien niet zo goed, omdat er niet echt wordt gezegd wat er gebeurt. Maar op 28 augustus 1995 werd SBS6 geboren. De commerciële zender die wij kennen van heel veel spelshows en van heel veel reality shows. Maar ja, toen was dat natuurlijk nog heel anders. En ja, 28 augustus is ook de dag dat wij onder andere Circa Waves op de radio draaien.

0: Ik dacht, de zomer loopt op zijn einde. Laten wij nog even de zomer terugbrengen op de radio met Karol G en Jonas Brothers. Je hoorde X in Studio Paard. Waar het tijd is voor een item waarvan ik denk, hoe is Rick hier ooit opgekomen? Tja, ik heb het ook niet bedacht, maar het is tijd voor...
1: Feiten over geiten.
0: Ja, je krijgt gewoon wat feitjes over geiten. En makkelijker dan dat kan ik het in principe niet maken. Wist jij dat geiten een eigen accent kunnen hebben? Geiten die nemen namelijk bepaalde geluidspatronen van hun omgeving over. En daardoor kunnen geiten uit verschillende kuddes anders mekkeren.

0: Medusa samen met Hoshé en Tell It To My Heart op de vrijdagmiddag van RTV 4. Nieuwe muziek heb ik voor je klaarstaan van de band Fontaines DC. Rondom de band rondom de frontman Grian Chatham. En die had zelf eigenlijk ook niet zo goed kunnen voorspellen dat allemaal zo snel zou gaan. Hij vertelde eerder in een interview dat het zelfs lastig was om na een enorm optreden weer terug te schakelen naar het gewone leven. Want ja, ze zijn begonnen als een rauwe punkband. Maar met Romance uit 2024 gooiden ze echt helemaal het roer om. Ze gebruikten meer synths, ze gebruikten wat meer elektronica. En het werd ook een wat grootser geluid. Met nummers als In the Modern World en Favorite lieten ze dat al horen. En namen ze ook gelijk een nieuwe saus mee als het gaat om de sound van de band. 2 jaar later staat er alweer het volgende hoofdstuk klaar. Op 16 oktober verschijnt hun vijfde album, Dopamine Chamber gaat het heten. En ze staan op 12 november voor de eerste keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Als je dit live wil gaan zien, doe dat, want volgens mij is dit echt een band die live nog meer tot leven komt. Ik heb een nieuwe plaat van ze meegenomen. Het is de eerste single van dat nieuwe album en die heet Marianne.
1: Nieuw.

0: The Valentine's DC. Ik weet ook niet waarom ik het zo uitspreek. Ja. Ik heb een beetje een Brits accent of zo als ik de Fontaine's DC draai. De nieuwe single Marianne maakt het 2:30. Tijd voor het laatste streeknieuws.
1: RTV 4 streeknieuws.
0: Op het racerend in Edemsvaart vond donderdagmiddag rond 3:30 een aanrijding plaats tussen een 45 kilometer auto en een bestelbusje. Vermoedelijk wilde het busje links afslaan, terwijl de bestuurder van de auto wilde inhalen. De bestuurder van de auto die raakte licht gewond en er is ter plaatse de verwondingen zijn ter plaatse verzorgd. Er mag weer water uit kanaal Almelo de Haandrik en de Vecht worden gehaald voor het sproeien. Het verbod is opgeheven vanwege de recente neerslag en stijgende waterstanden. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat of de scheepsvaart op de Twentekanalen en mogelijk kanaal Almelo de Haandrik weer kan worden hervat. Vrijdag is daarvoor een proef bij Sluis Eefde. En de gemeente Dalfsen wil de fietsroute tussen Lemmerderveld en Raalte veiliger en comfortabeler maken. Inwoners kunnen woensdag 16 september van 6 tot 8 uur in een zaal Rijmink het conceptplan bekijken en ook reageren erop. Er wordt gekeken naar de oversteek en de brug van de Weerthuisweg. Nou ja, dat was hem alweer. En over het weer gesproken, vanmiddag zijn er buien, mogelijk met onweer en ook stevige windstoten daarbij. Het wordt wel 22 graden, vanavond en vannacht blijft het dan ook wisselvallig. En ook dit weekend zijn er veel buien, temperaturen nog steeds rond de 22 graden. Begin volgende week wordt het wel weer wat koeler, dus ik zal de jas wel even weer bij de hand pakken. Muziekdobbel, die komt eraan, na onder andere muziek van Bluff op RTV 4.
1: Jari de Jonge. RTV 4.

0: ben ik nog steeds verliefd op haar stem. En wat ben ik verliefd op deze track. Sienna Spyro en Material Lover op de vrijdagmiddag van RTV 4. Het is Studio Paard, zonder meneer Paard hemzelf. Maar met Jari de Jonge, een hele goede middag. Het is tijd voor de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ja, dat zeg ik. Iedere vrijdagmiddag in Studio Paard wordt rond de klok van 20 voor 3 gedobbeld. Een fysieke dobbelsteen die ligt hier naast mij. En ja, aan jou dan zometeen de taak om een liedje aan te vragen in de RTV4-app. Die de categorie heeft gedobbeld dan natuurlijk. Het moet wel horen bij de categorie die wordt gedobbeld. Ik heb er weer 6 opgezet, want een dobbelsteen heeft 6 ogen. Anders was het een beetje bijzonder geweest. De categorieën van vanmiddag zijn 80's op nummer 1. Op nummer 2 90's. Op nummer 3 zero's. Op nummer 4 Nederlandstalig. Op nummer 5 One Hit Wonders. En op nummer 6 koffers. Heel erg verschillende categorieën vanmiddag, dus ik ben heel erg benieuwd hoe creatief jij bent zo aan het einde van je werkdag. Pak alvast even de RTV4-app erbij. Doe dat via rtv4.nl/app. Dan kun je meteen een appje sturen als je denkt, oh, die moet ik aanvragen. Maar ja, voordat dat gebeurt, ga ik eerst natuurlijk eventjes dobbelen. Dus ik pak hem erbij. Je kunt meekijken, twitch.tv/rtv4radio. En daar is hij, de grote groene dobbelsteen van RTV4. En ik ga hem gewoon voor me uitgooien. En dan ben ik heel erg benieuwd wat voor categorie er vanmiddag uitkomt. 1 en 2, hij is nog aan het rollen. En hij belandt op nummer 1. Ja, dat houdt in dat wij de categorie ethisch hebben gedobbeld. En ja, dan is de grote vraag, welke plaat uit de jaren 80 wil jij vanmiddag op de radio horen? Stuur het in via rtv4.nl/app. En dan ga ik zo meteen eens even een goede opmaak maken van de leuke verzoekjes die binnenkomen.

0: ik heb een boze baas. Ik heb een hele boze baas in de app. Damiano David, hoorde je op de radio. Born with a broken heart. Ja, dat krijg je als je het programma van de grote man overneemt. Ik heb meegekregen dat ik de muziekdobbel een beetje om heb gegooid. Ik heb er weer mijn eigen sausje overheen gegooid en dat mocht dus helemaal niet. Nee, dat mag dus helemaal niet.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Nou ja, het maakt ook niet uit. Ik had een paar categorieën op de dobbel gezet. Maar het schijnt dus dat wij nog liedjes op de dobbelsteen hadden staan. En daarvoor moest ik dus weer gaan gooien. En dan mocht er weer een nieuwe op de dobbelsteen worden gezet. En zo ga je dus wekelijks iedere keer weer door. Krijg je weer nieuwe liedjes. Nou ja, het mogen duidelijk zijn, dat heb ik dus niet gedaan. Want ik heb er dus gewoon 6 andere categorieën opgezet. Nou, dat is op zich niet heel handig. Aan de andere kant, kijk, weet je, ik zit er eenmalig. Ik doe dit programma niet heel vaak. Dus wat maakt het ook uit? Voor één keertje doen we het even zo. Ik had 6 categorieën op de dobbelsteen staan. 80s, 90s, zero's, Nederlandstalig, one hit wonders en covers. En ik gooide hem op nummer 1 en dat werd de categorie 80s. Komen al wat leuke liedjes binnen. Take On Me van A.H.A. komt bijvoorbeeld voorbij. Phil Collins, In The Air Tonight. Dancing In The Dark, Bruce Springsteen. Duran Duran met The Reflex en Depeche Mode, de live versie van Just Can't Get Enough. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. Ik kan er maar eentje draaien natuurlijk in de categorie 80's. En er kwam een hele leuke binnen in de RTV4-app. Daar sloeg ik meteen op aan. En ik denk, die gaan we even draaien. Want dit is echt wel zo'n plaatje die je op de vrijdag moet horen. Hier krijg je een bak met energie van. Ik heb het over Huey Lewis en de nieuws. Dit is Hip to be Square. I do.

De iets wat aangepaste muziekdobbel. Die belandde op categorie 80's. En Frederik, die kwam hier mee. Huey Lewis en de nieuws bij RTV 4 en Hip to be Square. Doe me altijd denken aan die scène uit die film. American Psycho, ken je die nog? Het is een film uit het jaar 2000 met in de hoofdrol Christian Bale. En ja, er zit zo'n scène in waarin hij dan echt nou het meest bloeddorstige uithaalt wat je je maar kunt bedenken. Hij loopt met een hakbel rond en hij hakt erop los en hij doet zo'n pak aan. Zo'n soort schoonmaakpak. En al die bloedspetters die komen dan op dat pak terecht. Nou ja, je moet het maar eens opzoeken. American Psycho, zo heet de film. En dan die scène met Huey Lewis en de nieuws erin. Ja, blijft legendarisch en ik moet er altijd even aan denken als ik deze plaat hoor. Zometeen, volgende uurtje van Studio Paard op de vrijdagmiddag van RTV 4. Met onder andere muziek van Now Horen, Miles Smith komt eraan. En ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van Alex Warren. Zijn nieuwe album is vandaag uitgekomen, New Music Friday, 28 augustus 2026. En daar ga ik een plaatje van draaien. Blijf lekker hangen als je wil weten wat voor liedje het is. Ik spreek je zometeen na het nieuws weer.

0: Ben ik nou gewoon te vroeg voor het nieuws? Joh!
1: Zometeen meer.
2: Studio Paard.
1: RTP.
0: Gelukkig niet.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: 4
1: Studio Paard.
0: De vrijdagmiddag is in volle gang en jij bent erbij. En dat is prima. Hartelijk vrijdag.

Miles Smith en Stargazing. Zo, hartelijk vrijdagmiddag. Iets over drie geweest. Je bent erbij. RTV 4. Mijn naam is Jari de Jonge. Standing in voor de vakantie... hoe zeg je dat? De vakantieganger. Of de vakantievierder. Ja, het is maar net hoe je het wil noemen. Komt erop neer. Rick Maliepaard is even lekker op vakantie. En daarom ben ik er tot 5 uur vanmiddag. En daarna nemen de mannen van Thank God It's Friday het stokje met alle liefde van mij over. Dan reis ik weer af terug naar Assen. Om een lekker weekend te gaan houden trouwens. Een lekker druk weekend ook. Ik ga naar de TT-baan. Met mijn lieve opa ga ik even auto's kijken. En ik ga ook nog lekker een verjaardagje vieren ergens in Eindhoven. Ja, weer compleet de andere kant op. En alsof het nog niet genoeg is, ga ik ook nog naar Efteling. De Efteling. Maar de grote vraag is, wat ga jij doen dit weekend? Wat zijn jouw plannen? Laat het mij even weten via rtv4.nl/app. Heb jij bijzonderheden die jij graag wil vertellen? Of heb jij graag hele wilde plannen voor dit weekend? Ja, je mag het allemaal even doorgeven aan me. En als jij denkt, daar kan ik muzikaal nog wel wat bij gebruiken. Ik heb altijd ruimte in de lijst. En als het niet lukt, dan zeg ik altijd, ik schrijf hem op. En dan zie ik of ik eraan toe kom. Afijn. Zometeen nieuwe muziek van Alex Warren. Zijn debuutalbum die is vandaag uitgekomen. Nee, zijn tweede album al inmiddels. Ja, ik moet wel bij de tijd blijven. Hoor je zometeen dus alles over. En ik heb muziek voor je van Mumford & Sons. I Will Wait staat voor je klaar. Ook nog die lekkere van Baker.

ZTV4. Ja, het voelt eigenlijk nog als de dag van gisteren, maar vorig jaar verscheen het debuutalbum van Alex Warren. Ja, zijn carrière die is eigenlijk gewoon sky high gegaan. De singer-songwriter uit California die begon zijn carrière als YouTuber en TikToker. Maar daar kwam gauw verandering in toen hij heel erg de muziek ontdekte. Met Ordinary brak hij echt wereldwijd door. En zijn debuutalbum You Be Alright Kid die verscheen in juli 2025, maar werd een internationaal succes. En ja, het gaat gewoon door, die gigantische trein. Want dit jaar komt zijn tweede studioalbum alweer uit. Sterker nog, die is vandaag uitgekomen. Het album A Wild Child. Er staan hele fijne popmuziekjes in. Passenger hebben we bijvoorbeeld al gehoord. En nog een paar andere lekkere tracks. Maar één van die nieuwe liedjes, ja, die kennen we nog niet. Omdat het dus echt net van de pers afkomt. Alsof het je krant is die zondagmorgen net door de brievenbus komt. Bij je kopje koffie. Het is de nieuwe Alex Warren. Op de vrijdagmiddag van RTV 4. En die heet Emerald Eyes.

Blood and Sons. En I Will Wait bij RTV 4 op de vrijdagmiddag. Studio Paard, daar luister je naar. En afgelopen dinsdag is het precies 40 jaar geleden dat er een legendarisch album uitkwam. 1986 verscheen het album Graceland van Paul Simon. En daarmee sloeg hij een behoorlijk andere richting in. Hij raakte geïnspireerd door Zuid-Afrikaanse muziek. En hij werkte in Johannesburg met lokale muzikanten daar. En die invloeden die combineerde hij met zijn eigen pop, folk en ook rock. Waardoor een plaat ontstond die eigenlijk nergens echt op leek. Nummers als You Can Call Me Al, The Boy in the Bubble, Diamonds on the Hole on the Shoes. En natuurlijk ook de titeltrack Graceland, die kwamen onder andere eruit voort. Het album werd uiteindelijk het succesvolste soloalbum van Paul Simon. Verkocht wereldwijd meer dan 16 miljoen exemplaren. En won ook een Grammy voor Album of the Year. Tegelijkertijd was het opnemen in Zuid-Afrika tijdens de apartheid ook wel behoorlijk controversieel. Maar 40 jaar later blijft vooral die muziek overeind die op dat album stond. En ja, ik stel voor, we gaan er ook gewoon even een lekkere plaat van draaien. Een van die grote hits van Paul Simon die ook op Graceland stond. Die 40 jaar later ook nog steeds lekker fris klinkt hoor. We stappen de dansvloer op met dus een van die lekkere platen op dit legendarische album. Dit is bij RTV 4 op de vrijdagmiddag. Paul Simon en You Can Come.

0: Paul Simon en You Can Call Me El, hoorde je hier bij RTV 4. Studio Paard op de vrijdagmiddag zonder Rick Maliepaard, maar met Jari de Jonge. Hallo, ik heb zometeen lekkere muziek voor je klaarstaan. De nieuwe van de Editors komt eraan en de man die volgend jaar weer naar de Ziggo Dome toe komt. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen. Ik moet even kijken, want er zijn nog wel wat filetjes, alleen ik heb geen filebedje geloof ik. Misschien dat ik die eventjes op een andere manier file. Kijk, ga in de tussentijd even wat voor jezelf doen. Nee, ik heb... Nee. Nou ja, misschien kan ik het zo meteen nog wel even... Misschien kan ik het onder deze manier even doen. Want ik zie wel dat er wat actuele verkeersinformatie is. De N35 Zwolle-Almelo. Daar is het verkeer vertraagd tussen Heino-Zuid en Raalte. Je vertraging is ongeveer 6 minuten. De N48 om Hogeveen. Daar zijn werkzaamheden en afsluitingen tussen Dedemsvaart en knooppunt Hogeveen. Dit duurt volgens de huidige planning tot 29 augustus. En ook de A28 bij Hartenbroek en Wezep is er nog steeds een verkeershinder door herstelwerkzaamheden na een zwaar ongeval van eerder deze week. En tot zover de verkeersinformatie.
1: RTV 4 Streeknieuws.
0: Op het racerveld in Dedemsvaart vond donderdagmiddag rond 3:30 een aanrijding plaats tussen een 45 kilometer auto en een busje. Vermoedelijk wilde het busje links afslaan, terwijl de bestuurder van de auto wilde inhalen. De bestuurder van de auto die raakte licht gewond en is ter plaatse verzorgd. En er mag weer water uit kanaal Almelo, de Haandrik en de Vecht worden gehaald voor het sproeien. Het verbod is opgeheven vanwege de recente neerslag en stijgende waterstanden. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat of de scheepsvaart op de Twentekanalen en mogelijk kanaal Almelo de Haandrik weer kan worden hervat. Vrijdag is daarvoor een proef bij sluis Eefde. De gemeente Dalfsen wil de fietsroute tussen Lemenerveld en Raalte veiliger en comfortabeler maken. Inwoners die kunnen woensdag 16 september van 6 tot 8 uur in zaal Rijmink het consentplan bekijken en reageren erop. Ook wordt gekeken naar de oversteek en de brug over de Weerthuisweg. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer en ook stevige windstoten. 22 graden daarbij. Vanavond en vannacht blijft het dan ook wisselvallig. En ook dit weekend wederom buien met temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Volgende week dan wordt het weer wat koeler.
1: Jari de Jonge.

Dit was die man waar ik het over had, hè. Volgend jaar op 7, 8 en ook vandaag aangekondigd 9 juni 2027 staat hij in Rotterdam. Ahoy, Kevin Parker, oftewel Tame Impala. Is it true? Hoorde je op de vrijdagmiddag van RTV4. Daarvoor nog gedraaid Sam Fender en People Watching. Goedemiddag, mijn naam is Jari de Jonge. Standing in voor de vakantieganger Rick Maliepaard. Ik zie al leuke dingen op zijn Instagram voorbij komen, hoor. De sterren kijken en een mooie vuurtoren. @Rick van de Radio, als je zijn vakantie ook een beetje wil volgen. Ja, en je kent het wel, hè. Je hebt best wel veel haast. Je bent bijna te laat op je werk. Je staat al 10 minuten in de file terwijl je eigenlijk al bij een afspraak had moeten zijn. En je kijkt op je klok. De stress die loopt op. En ja, je hebt maar één ding. Haast. En haast, of beter gezegd, The Rush. Daar hebben de mannen van de editors ook al iets mee. De nieuwe single die gaat alleen niet letterlijk over van hot naar her rennen. Frontman Tom Smit die beschrijft het eerder als een soort denkbeeldige scène in een bar, waarin twee mensen praten over het leven, de drank en de hoogte- en dieptepunten die daarbij horen. Uiteindelijk gaat het dan vooral over het vinden van rust en troost bij de mensen die dichtbij je staan. En de mannen die draaien inmiddels al 20 jaar mee, hebben de Ziggo Dome in Amsterdam al meerdere keren van binnen en van buiten gezien. En ze zijn nog lang niet klaar, want op 30 oktober van dit jaar verschijnt hun 8e studioalbum Surface, Echo en Sound. Een plaat waarop ze naar eigen zeggen weer wat meer teruggaan naar de natuurlijke gezamenlijke manier van muziek maken. Een beetje zoals in de beginjaren. Ah, en muzikaal klinkt dat inderdaad ook wel een beetje hetzelfde, want ze hebben al een voorproefje gegeven voor dat nieuwe album. En dat is een hele fijne die ik even wil draaien in Studio Paard. De nieuwe van de editors hoor je op de vrijdagmiddag en die heet dus The Rush.

Ja, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. En daarvoor de nieuwe van de editors, The Rush. Ja, en wie weet heb je hem al voorbij horen komen als je ze live hebt gezien. De nieuwe single van Direct, die vandaag is uitgekomen in de New Music Friday. My Friend, want ze hebben hem al vaker live gespeeld. Maar hij is vandaag officieel uitgekomen. Het is een voorproefje op het nieuwe album. 9 oktober gaat hun vervolgalbum op Swings uit 2024 uitkomen. Keep the Fire On gaat het heten. En je hoorde natuurlijk al een beetje een wat stevige sound. Het is weer wat meer terug naar de rock sound, wat minder synthesizers. En toch ook wel weer een beetje ingetogen. Ze gaan een beetje een combinatie maken van persoonlijke liedjes uit een persoonlijke periode. En dat combineren ze met het standaard geluid van Direct. Nou, ik ben heel benieuwd. 9 oktober, schrijf hem in je agenda als je fan bent van Direct. De nieuwe single van Direct hoor je dus nu ook in Studio Paard. En die heet My Friend.

Ringo en John. Zij vormden de Beatles en waren enorm succesvol in de jaren 60. Je hoort de gillende mijnen meteen weer in je oren. A Hard Day's Night hoorde je in de middagshow, de vrijdageditie. Het is Studio Paard, maar dan ondergedompeld tot Studio De Jonge. Nog een uurtje en ik neem je langzaam mee naar de vrijdagavond. Dat moment dat je het biertje open mag trekken. Een lekker zak chips erbij mag pakken en weekend mag gaan vieren. Bereid je voor op muziek van Ariana Grande, Midnight Oil en Lady Gaga. En ik heb nog voor je klaarstaan Roxette. Eentje die je niet zo heel vaak hoort trouwens. Maar juist even lekker om te draaien. En dit is ook wel zo'n weekendplaat hoor. Het was de titeltrack van het album. Dangerous. Maar ja, die is eigenlijk best wel lekker voor een titeltrack. Dus stel ik voor, ik draai hem even in zijn geheel en ik spreek je zo weer aan de andere kant van 4 uur.

0: Studio Paard.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Er is toch nog een beetje verkeer gemeld. Vrijdagmiddagspits is inmiddels toch wel in volle gang. En dat merken we ook in de regio. En 48 Omme, Hogeveen, nog steeds afgesloten wegens werkzaamheden. De afsluiting die staat dan gepland tot komende zaterdag rond 11 uur. De M50, Zwolle-Emmeloord, werkzaamheden en plaatselijke vertraging. En rondom Zwolle extra oppassen in de middagspits door meerdere afsluitingen, waaronder de N35, kan het verkeer om opleidingsroutes flink oplopen. Dus sterkte als je er last van hebt en we gaan lekker met elkaar die vrijdagmiddag starten, jongens. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1...
0: Dit is RTV 4.
12: Studio Paard.
18: Ja, nog een uurtje Studio Paard zonder Rick Maliepaard, maar met Jari de Jonge en zometeen een Haagse band. Alweer, hoe dat zit, hoor je zo.
0: RTV 4.

0: het weekend is echt los, hè. Met deze platen op de radio. Iets over vieren met Zed en Ariana Grande bij RTV 4 in Studio Paard. Zonder Rick Maliepaard, maar met Jari. Hallo, ik begeleid je nog een uurtje door de vrijdagmiddag. En dan nemen de mannen van Thank God It's Friday het over om de vrijdagavond gezellig in te luiden. Tot die tijd ben ik er voor je. Ik heb zometeen een vinyltje meegenomen van een Haagse Nederlandse band. Ja, er zijn heel veel natuurlijk in Den Haag. Het wordt niks voor niks de muziekstad van Nederland genoemd. Nou ja, hoe dat zit hoor je zometeen. En ik heb ook nieuwe muziek voor je meegenomen van Marshmallow. Vandaag een nieuwe release uitgekomen. En dat is echt een hele fijne. Ja, kan ik een tipje van de sluier afgeven? Zeker weten. Hij houdt nog even vast aan het country gehalte. Is hij als DJ zelf ook heel erg mee bezig de laatste tijd in de muziek en in zijn releases. Maar hij houdt het nog even aan. Meer dan dat ga ik nog niet zeggen. Je komt er zometeen achter. En ja, het is na 4 uur geweest. Langzaam ga je richting huis. En wat mij betreft, als jij zin hebt in een plaatje, laat het even weten, rtv4.nl/app. Dan ga ik even kijken wat ik voor jou kan betekenen. Dit laatste uurtje van Studio Paard.
1: Kom maar op, zing maar mee. Staat hij aan en zet hem net ietsjes te hard.
0: Doe maar, zeker weten.
1: Hij is klaar, hij is lijf en brengt heel veel gezelligheid mee. Ik van de radio.
0: Afwezig.
1: Dit wordt ons feestje. Luister je mee als je wil weten wat er in het vecht al speelt.
0: Zeker.
1: Als je wil lachen om een grap.
0: Nou, dat kun je bij mij extra goed hoor.

Ja, nou ja, dus niet Rick op de radio. Het mag ook Jari op de radio zijn. Fijn dat je erbij bent en hebt gekozen op de vrijdagmiddag voor RTV 4. I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts komt eraan. Na Alok en de

Jet en de Black Hearts en I Love Rock and Roll. Ja, dat country steeds meer in de pop verschijnt, dat mogen een feit zijn. We hebben al heel veel country artiesten ontdekt de afgelopen jaren. En ook Marshmello die heeft dat goed door. Hij zet zijn country kant namelijk steeds nadrukkelijker door. En dat hoor je dus ook vaker terug in zijn muziek, waarin hij zijn elektronische sound combineert met invloeden uit de country muziek. Hij heeft samenwerkingen gehad met Morgan Wallen, Zach Bryan en ook Luke Combs. En vandaag komt daar een nieuwe samenwerking bij. Vandaag heeft hij zijn nieuwe single uitgebracht samen met Cameron Whitcomb, de Canadese countryzanger die vorig jaar flink doorbrak met Medusa. De track Hollow die vandaag uit is gekomen is eigenlijk meteen een matchmake in heaven. De elektronische productie van Marshmello en de rauwe stem van Whitcomb die komen eigenlijk gewoon perfect samen. Een beetje country, een beetje pop, een vleugje dance en vooral een plaat die wat mij betreft meteen de playlist in kan. De nieuwe van Marshmello heet Hollow en die wil ik graag even aan je voorstellen op de vrijdagmiddag van RTV 4. Fijn dat je erbij bent. Cutting through

it's Oil. Babs Are Burning uit 1987 in Studio Paard. Och, dat is veel te oud. Ja, dat is veel te oude muziek. Ja, ja, ik weet het, Rick. Ik weet het. Ik ga alweer nieuwe muziek draaien. Oké, het moet moderner. Tate McRae hoor je nu bij RTV 4. Het fijne She's All I Wanna Be.

0: goed, het weekend in Luiden met Tate McRae. She's All I Wanna Be hier in Studio Paard bij RTV 4. Even kijken hoe het zit met de wegen. De N48 Ommen Hogeveen die is nog steeds volledig dicht tussen Dedemsvaart en knooppunt Hogeveen. De afsluiting die loopt volgens Rijkswaterstaat tot morgenavond 11 uur. En rond Hardenberg N34 en N36 is er geen grote file gemeld. Maar rond die periode is er wel vaak een actuele verkeersmelding mogelijk. Dus pas daar wel eventjes op en wees goed opgelet. N50 Zwolle Emmeloord werkzaamheden. Afsluiting bij knooppunt Emmeloord. Die blijven nog steeds actief. En vooral richting Hogeveen Zwolle, daar waarschuwt Rijkswaterstaat voor. De omleidingsroutes van de N48, die kunnen namelijk extra druk zijn. Gaan we even kijken hoe het weer eraan toe zit. Nou, ik zie dat het buiten regent en dat klopt ook wel. Het is niet koud, 22 graden, maar ja, wel flinke buien met onweer ook mogelijk. Stevige windstoten daar ook bij. Vanavond en vannacht dan blijft het ook wisselvallig. Ook dit weekend zijn er buien met temperaturen rond de 22 graden. Begin volgende week, dan wordt het zelfs ook weer wat koeler. Dus de zomer, die lijkt bijna op zijn einde geworden. Het is 5:01. Tijd voor het laatste headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
0: Ja, nou ja, dat zei ik dus ook al. Volgens mij is het hartstikke tijd om het weekend in te gaan luiden, beste mensen. Want het is 4:30 geweest. We gaan meezingen.
2: Ja, de DJ is weer goed gestemd. Ja,
0: zeker weten.
2: Er is iemand die een liedje kent.
0: Ja, aanvragen mag altijd, hè.
2: Er is iemand die een rondje geeft.
0: Nou, dat weet ik dan weer niet.
2: Er is iemand.

0: Wat een fijne single, Blanks en Knockout in Studio Paard bij RTV 4, waar het 20 voor 5 is. We gaan langzaam richting het weekend. Maar ik kan me soms ook wel even voorstellen dat het even allemaal wat rustiger aan moet. En bij Studio Paard hebben we daar een mooie remedie voor. We hebben eventjes een momentje van rust.
1: Even een momentje van rust.
0: Nou, precies. Afgelopen dinsdag kwam naar buiten dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. En ik wil haar graag even muzikaal eren. Dat is ongetwijfeld wel her en der gedaan bij RTV 4. Maar ook op de vrijdagmiddag van RTV 4 ga ik het doen. En als je het dan hebt over een prachtige, rustige plaat van Dolly Parton, dan is dat deze wel. Het prachtige I Will Always Love You.

0: je dit dan zo hoort, dan word je toch weer helemaal stil van. Krijg je kippenvel van, zeg. Dolly Parton bij RTV 4 in het momentje van rust. Dinsdag werd bekend dat ze op 80-jarige leeftijd aan gezondheidsproblemen is overleden.
1: Haal diep adem. Nou.
0: En nu weer gewoon lekker door met de show.

Robin Schulz op de vrijdagmiddag samen met Dennis Lloyd. Young Right Now. Ja, dat Den Haag de grote muziekstad is van Nederland, dat mogen wel duidelijk zijn. Ik noem bijvoorbeeld Direct, die ik zojuist nog heb gedraaid. Ik noem Golden Earring bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar wat. Zo kun je nog wel doorgaan. Anouk natuurlijk ook, Haags trots. Maar tussen al die wat oudere legendes is er alweer een nieuwe band op komst die ook al heel wat jaartjes meegaat. En echt wel de afgelopen jaren een gigantische boost heeft gekregen. Ik heb het over de band Son Milieu. Ja, ze hadden even een moeilijke periode. Vooral de frontman die had even een moeilijke periode. Hij had even een duistere momenten voor zijn ogen. Camille, hij had een soort burn-out. Het ging allemaal niet zo lekker. Het toeren, dat moest even ophouden. Muziek maken, dat ging niet meer. Maar hij ging dit jaar echt weer met een gigantische sneltreinvaart aan de gang. Met nieuwe muziek. En daar kwam ook een studioalbum uit voort. Het album 24 Hours volgt een volledige dag met liedjes die ook in de sferen zitten van ja, een bepaalde tijdstip van de dag. Dus je gaat echt van de ochtend naar de middag, naar de avond en naar de nacht. En van dat album is er een nieuwe single uitgekomen en die wil ik graag draaien. Want ik heb hem vanaf vinyl meegenomen. En het is echt een hele fijne. Het is Feels Part 2. En dan hoor ik je denken, is er dan ook nog een Part 1? Jazeker, die is er. Die hebben ze uitgebracht. Ergens toen ze in het prille begin zaten. Maar een nieuw sausje eroverheen, dat doet wel wonderen hoor.

Ja, de nieuwe van Sommieux heet Feels Part 2. En daarmee zitten wij bijna op het einde van deze Studio Paard uitzending. Ik kan nog twee liedjes erin proppen. En dan is het echt tijd om het stokje over te gaan geven aan de mannen van de vrijdagavond. Thank God it's Friday. Ja, ik ruik het weekend al.

0: Honky Tonk Woman. Oh jee, is het echt zo? Ja, het is echt zo. Oh, ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En dat laatste, ja.
1: Wij gaan de ether weer verlaten.
0: Het is toch echt zo, hè?
1: Onze zendtijd is voorbij.
0: Ja, maar volgende week gewoon weer, hè?
1: Wij draaiden weer de mooiste platen.
0: Nou ja, dat hoop ik dan.
1: En maakten heel veel mensen blij.
0: Ja, volgende week is hij weer terug van vakantie, hè? Rick Maliepaard presenteert dan gewoon weer traditiegetrouw Studio Paard. En ik hoop je maandag weer te spreken bij een nieuwe maandagavondshow. In de avond van RTV 4. Heel veel plezier zometeen bij de mannen van Thank God It's Friday. Ik zie al Satellite van de Hooters bovenop de stapel. Sarah Larsen, Duran Duran. Dat moet wel goed komen. Prettig weekend. Hoi hoi.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in het oosten van het land nog altijd behoorlijk wat files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar de A325 is een uitschieter vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek sta je een half uur vast. Op de N336 van Doesburg naar Babberich heb je bij Babberich een kwartier vertraging. Op de A12 rijdt het ook langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Oud-Dijk heb je mede door de controles nu 10 minuten oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
0: Dit is RTV 4.
10: Thank God it's Friday.

0: Thank God, it's Friday. Andries en
1: Ronald, RTV 4.
2: Ja, jij is eigenlijk nog steeds niet gedaan, dus.
1: Niet zo hard lachen, ja.
2: Wat is dit nou weer? Waarom hebben ze dat nou nog steeds niet aangepast? Hoe lang heten we al RTV 4 inmiddels?
1: Dat hoorde
3: bijna
1: je toch?
3: Bijna 3 maanden.
1: ik hoorde RTV 4.
2: Ja, Ja, het is hartstikke aangepast. Ja, super professioneel, ja, ook.
1: Ik kan wel even terugluisteren, maar ik hoorde Andries en Ronald op RTV 4.
2: Ja, dus ik hoorde dat ook wel. Nee, ja, bij nader inzien, je hebt gelijk.
1: Wat was mijn excuus deze week? Ik heb inmiddels wel weer sinds ik terug ben van vakantie een keer mijn PC aangezet.
2: Ja, dat zag ik.
1: Ja.
2: Het was nog steeds een teleurstelling voor mij, maar...
1: Ah, waarom?
2: Nou, ik zag jou online komen. Ik dacht van, hé, ik ga lekker daar in die server zitten, kijken tot die joint. Nee, niks meer van gehoord.
1: Ah, sorry. Ja, nee, ik was met mijn vriendinnetje op Discord, sorry.
2: Nou ja, moet ook gebeuren.
1: We kunnen inhalen.
4: Ja. Je ziet je meisje al heel vaak en dan ga je ook nog 's avonds met haar in Discord zitten.
1: Ja, maar ik zie er nooit vaak genoeg.
4: Oh ja, nee, ja. Dat is waar. maar doen jullie dan met camera aan of is het gewoon... Je kunt tegenwoordig natuurlijk ook gewoon je webcam aanzetten.
1: Ja, nee, soms wel, soms niet. Als we toch iets van een film gaan kijken of zo, dan heeft een webcam niet altijd heel veel zin.
4: Nee, precies. Snap ik.
1: Dus. Maar ja, het kan.
4: Ja,
1: het kan.
4: De mogelijkheid is er.
1: De techniek staat voor niets.
4: Ja, precies.
1: jongens, we gaan er weer een hele gezellige uitzending van maken. Ondanks het pestpleuris weer van buiten. Nou. Blijf lekker binnen zitten bij je radio. We hebben lekkere nummers klaarstaan. En we gaan lekker het weekend inluiden. Zometeen Lady Gaga en Ariana Grande met heel toepasselijk Rain On Me. Maar ik hoorde dat ik een nummertje vergeten was. Die al in de playlist stond. Sorry, Jari.
4: Geef niet.
1: dit is Satellite. Van Hooters.

0: Rain On Me van Lady Gaga en Ariana Grande hoor je hier in Tangle This Friday op RTV4. Ja, ik denk die is toepasselijk spontaan is het gestopt met regenen. Dus ik ga deze vaker draaien, denk ik. Misschien wordt het dan nog wat dit weekend.
1: Een soort regendans.
0: Ja, ja.
1: Gewoon weg met regen, weg
0: ja,
1: met regen.
0: Precies. Ja. Als je zegt, ik wil een zonnig weekend, nou, dan krijg je regen. En zodra je Rain On Me draait, dan stopt het. Dus nou ja, ik hoop dat dit een beetje effect heeft.
1: Met andere woorden, als je op een festival staat en je gaat een regenachtig weekend tegemoet, dan zou ik deze plaat sowieso even als DJ zijnde in je setje zetten.
0: Ik heb nou voor de grap eventjes buienalarm geopend op mijn telefoon en we moeten hem nog heel vaak draaien volgens mij. Ik zie boven een heel groot deel van Nederland een heel grote rode wolk hangen.
1: Van 15 keer Rain On Me.
0: Ja. Dus hier komt hij nog een keer. Nee. Ja. Dat, laten we dat niet doen. Nee, ik wou wel eventjes inhaken, Jari, op jouw doorgeefvraag die hier ligt.
1: Het is leuk dat ik er een keer fysiek bij zit. Ja. Dat gebeurt ook niet vaak.
0: Nu ben je er nog en ik vind het ook wel passen bij, bij de regen.
1: Ja.
0: Jouw vraag aan ons luidde. Wat is jullie grootste ergernis?
1: Ja.
0: Nou, regen. Nee.
1: Ja, nou ja, het kan.
0: Ik heb er zo niet direct eentje. Heb jij al wat, Ronald?
2: Ja, mensen op de snelweg die niet kunnen invoegen.
0: Oh, oh, dat is echt heel irritant.
2: Die komen eraf. Even kijken, dat is dan de oprit, zeg maar, komen ze op.
0: Ja, als ze de afrit opkomen, is helemaal
1: dat is niet
0: erg.
1: Goed.
2: Nou, dan is het mijn probleem niet meer. Die komen erop. Rijden langzaam met een kilometer 60, 65, denk je. Ja, nee, ik gooi me nou op de rijbaan.
0: Ja.
2: Nee.
1: Ja, dat is echt jankergeblazen, inderdaad.
0: Of je nou al op de snelweg rijdt, of als je daarachter dan moet invoegen, beide is gewoon fucking irritant.
2: Ja, of dan rijdt het al langzaam, dus dan is het eigenlijk al verpest. En vervolgens laat niemand op de buitenste rijbaan ruimte over voor de mensen om in te voegen.
0: Oh, ja, die is ook
2: blijven allemaal bumperklepen achter elkaar. En ja, zo krijg je file.
1: Ik heb toch het idee dat jij wel heel veel verkeersergernissen hebt.
2: Dit is eigenlijk het voornaamste.
1: Jawel, hè? Ja, als ik dat zo hoor.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb ook nog wel een verkeersergernis. Die nieuwe flitser die je tegenkomt als je Zwolle uitrijdt. Die is ook irritant.
1: Flitsers is gewoon in het algemeen één grote ergernis natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ik heb geen rijbewijs, maar ik weet hoe erg het kan zijn. Dus.
2: Waar staat hij dan? Want ik heb hem niet gezien net.
0: Hij staat volgens mij, wat is het? Bij 99,7 uit mijn hoofd.
1: Gelijk even noteren.
2: Dus dat is waar je net... Dat is, ja, ik heb hier natuurlijk geen...
0: Dat is net als je de oprit van de... welke wegnummer is dat nou?
2: Is dat bij het industrieterrein?
0: Of? Ja, bij het industrieterrein. Naast
2: de Hessenweg.
0: Ja, naast de Hessenweg.
1: Ik zet jullie even
0: ja.
1: in een apart hokje.
2: Zitten wat vaker op de weg.
1: Nou ja, ik wil ook inderdaad wel aansluiten op verkeersergernissen. En dat is denk ik toch wel de grootste ergernis van de afgelopen 2 jaar. En dat zijn fatbikes.
0: Oeh.
1: Mijn hemel.
0: Ja.
1: De vraag wordt meer een beetje, wat is je grootste verkeersergernis? Ja. Maar nee, ja, over het algemeen inderdaad, op een moment is dat en een ergernis en een verkeersergernis. Want ik vertelde inderdaad buiten de uitzending dat mijn elektrische fiets kapot is. Dat heeft daarmee te maken.
0: Was dat ook een fatbike?
1: Nee, dat was geen fatbike. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Sterker nog, dat is gisteren gebeurd. Want ik wou dus wegrijden bij mijn werk op mijn fiets. Mm-hmm. En ja, mijn werk zit gevestigd vlakbij een weg, bij een fietspad. Je rijdt in principe de afrit af van mijn werk. En dan ga je dus in één keer tegenover een fietspad. En wat kwam daar aangesoefd met, nou, ik denk 50, 60 kilometer?
2: Een scooter.
1: Een fatbike. Ja, een fatbike. En ja, je ziet het wel aankomen. Boom. Dus mijn hele fiets gewoon, dat hele stuur 3 keer rond. Die hele bekabeling naar zijn klonten. En
0: man.
1: Echt mijn hele fiets kapot gewoon. Hij deed het nog wel, de accu was prima.
0: Ja.
1: Maar die bekabeling was dus helemaal naar zijn grootje.
0: Ja, dan ga je nergens
1: meer
0: heen.
1: Dus dan, want ik kon mijn meters niet meer zien. En ik kon niet meer zien hoeveel ik nog had. Dus hij is vandaag naar de maker gegaan. Maar ja, naar aanleiding van een fatbike. En wat ik dan nog het ergste vind. Het waren van die gasten met zwarte capuchonnetjes op. En ze zijn doorgereden.
0: Oh,
1: ze hadden volgens mij zelf ook schade gemaakt. Maar ze zijn gewoon pontificaal doorgereden.

0: Dus, heb jij twee gasten op een fatbike zien wegrijden?
1: Ter hoogte van Assen? Ja.
0: En daarachter...
1: In het centrum van Assen?
0: Ja, die keihard hebben lopen horen schelden. We zoeken jou.
2: We zoeken getuigen.
0: Stuur je gegevens door. twitch.tv/rtv4radio.
1: Of rtv4.nl/app natuurlijk. Mag je ook even je appje insturen.
0: Over twitch.tv/rtv4radio gesproken. Daar is ook een ergernis op ingestuurd. Dat is Lingy, mijn lieve vriendin. Die zegt, Andries is mijn grootste ergernis.
3: Dat heb je al mooi rap voor elkaar zo.
0: Ja, nee, gaat lekker. Gaat lekker thuis.
1: Ik voel een koude sfeer in één keer.
0: Dit is Nothing But Thieves met Evolution.

0: Evolution hoorde je van Nothing But Thieves. We gaan nog eventjes snel door op Jari's grote doorgeefvraag. Wat is jouw grootste ergernis? Daar kwamen nog wat reacties op binnen in de Twitch-chat. Naast Andries is mijn grootste ergernis. Ik ga ervan uit dat dat een grapje was, toch?
1: Ik hoop het ook voor je.
0: Ja, toch, schat? Please? Nee, ik heb daar wel vertrouwen in. Maar Chris die zei nog in de chat... AI, waarop Aldert reageerde... Ik vind AI

0: ook wel een goeie, ja. Ja, ik vind dat. Ik denk dat ik dat als mijn irritatie ga pakken. Mensen die muziek, plaatjes, video's genereren met AI en dan zeggen: ik heb dit gemaakt.
1: Oh ja. Ja, nee, je hebt helemaal niks gedaan.
0: You didn't do shit. Je hebt Nederlands of Engels geleerd en je hebt leren werken met een toetsenbord. That's all. Het is misschien. Kan je het soms als referentie gebruiken of als
1: inspiratie?
0: Als inspiratie, maar nee. Als jij je bent geen AI artist, je hebt gewoon leren typen.
1: Ja. Dus gewoon ophouden ermee.
0: Ja. Stop. Hou op en ga daadwerkelijk iets maken.
1: En doe onderzoek, niet ChatGPT vragen.
0: Precies. Dat vind ik ook een hele goeie.
1: Even ChatGPT vragen. Nee. Zoek het op.
0: Zoek een bron die niet door AI geschreven is. Dat begint ook steeds lastiger te worden. Maar ja. Goed. Dat is mijn grote ergernis. We zullen zo een nieuwe vraag, doorgeefvraag voor Jari gaan verzinnen. Maar we hebben het nog heel druk. Ook de NOS headlines en het streeknieuws komen er zo aan. En we gaan natuurlijk de shuffle doen. Dus ga nergens heen. Blijf lekker hier. Ondertussen van echte mensen gemaakt. Namelijk Martin Garrix. En Ed Sheeran, dit is Repeat It.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: De provincie Overijssel start een pilot om te onderzoeken hoe melkveehouders hun ammoniakuitstoot kunnen verminderen en die vermindering langdurig aantoonbaar kunnen maken. Boeren kunnen onder meer weidegang toepassen, het eiwitgehalte in veevoer verlagen of roostervloeren vaker spoelen. Volgens de provincie kunnen dergelijke maatregelen de ammoniakuitstoot flink terugbrengen, maar het is lastig om het effect structureel vast te leggen. Deelnemers kunnen maximaal €70.000 subsidie krijgen. Daarvan is maximaal €10.000 beschikbaar voor het opstellen en begeleiden van het plan en maximaal €60.000 voor de uitvoering van maatregelen. Er mag weer water uit het kanaal Almelo, de Haandrik en de Vecht worden gehaald voor sproeien. Ook wordt een eerste stap gezet die kan leiden tot terugkeer van scheepvaart op het kanaal. Waterschappen Drents, Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben vanaf donderdag 27 augustus, vandaag dus, het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het aanvoergebied Vecht en Twentekanalen op. En op het Racer End in Dedemsvaart heeft donderdagmiddag rond 3:30 een aanrijding plaatsgevonden tussen een 45 km per uur autootje en een busje. Vermoedelijk wilde het busje links afslaan terwijl de bestuurder van de auto het busje in wilde halen. Daarbij kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De hulpdiensten kwamen ter plekke om hulp te verlenen. De bestuurder van de auto liep lichte verwondingen op en is door ambulancepersoneel verzorgd. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Ronald.
3: Vanmiddag blijft het bewolkt en komen buien met lokaal veel regen, hagel en onweer met flinke windstoten vanuit het zuiden. Het KNMI geeft code geel voor tot 8 uur. Het wordt rond de 22 graden uiterlijk. In de loop van de avond wordt het tijdelijk droog en vannacht komen vanuit het westen weer buien en koelt het af naar 15 graden. Morgenochtend trekken enkele regenbuien vanuit het westen over. Tussendoor is af en toe zon te zien. Eind van de middag en avond trekken vanuit het zuidwesten nieuwe buien binnen en er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 23 graden.
2: Kijk, precies binnen een beetje.
3: Jij zei net al van, hey, houd er rekening mee, hij is 30 seconden en volgens mij heb ik het perfect gedaan.
2: Dat was echt precisie. Hoe staat het ervoor op de wegen?
3: In het hele land 90 files die in totaal zorgen voor 471 kilometer aan file. In onze regio is het alleen wat uitdagend om Zwolle uit te komen richting het zuiden. Daar staat van Zwolle Centrum tot knooppunt Hattemerbroek 5 minuten file. 5 minuten langzaam rijdend verkeer die kant op.
2: Super, dankjewel. RTV 4. Gaan wij zometeen de shuffle doen, maar eerst is dit Bebe Rexha samen met Faithless, New Religion.

0: Kensington hoorde je met What Lies Ahead. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, dat weten wij ook niet. Wij gaan namelijk de shuffle doen. En in de shuffle weten wij ook nog niet wat het volgende nummer gaat worden. Het enige wat wij hebben is een hele mooie playlist die een beetje aansluit bij de dag van vandaag. En Ronald, jij had vandaag de kalender geopend. En het is één heel grote dag vandaag.
1: Het is vandaag, 28 augustus, de dag van de roodharige.
0: De dag van de roodharige. Nou, daar moeten we natuurlijk wel wat mee. Dus we hebben een mooie playlist getiteld Songs About Redheads. Wat kun je daar dan allemaal in verwachten? Nou, het sluit echt allemaal heel goed aan bij het thema, kan ik je vertellen. Namelijk Redhead Girl van Air, of Redhead Girl van Oracle, of Redhead Walking van R.E.M. Of wat dacht je van Redhead van de Insiders? Of als we een stukje verder naar beneden scrollen.
1: Deze is eigenlijk wel leuk om op titel te sorteren.
0: Hoe bedoel je?
1: Bovenin kan je op titel klikken, dan sorteert hij op de titel. Dus dan zie je bijvoorbeeld, even kijken, Little Redhead van Annie Piper. En dan daarna Little Redhead van Annie Piper. Ja. Nou, die staat er dan twee keer in. Maar daaronder, Little Redhead van de Swinging Blackjacks.
0: Ja, nee, werkt mooi zo. Nou goed, dat is het thema. Ook nog een paar andere zitten er zo een beetje tussendoor gesprinkeld. Maar het is een heleboel titels van Redheads. Wij gaan zometeen hier twee hele mooie dobbelstenen de lucht in gooien. Kijk even mee op twitch.tv/rtv4radio. Kan je het allemaal zien gebeuren. Die dobbelstenen die bepalen hoe vaak we gaan shuffelen. En daarmee dus ook welk nummer we gaan luisteren. Niemand heeft hier verder invloed op. Alleen de dobbelstenen. Jij hebt hem ook?
1: Ik heb hem ook, ja.
0: Nou, top. Laten we een flinke slinger eraan geven. Daar komt-ie.
1: Bijna.
0: Weer niet de stoel, hè?
1: Weer niet de stoel.
0: Weer niet op de stoel. Ja, er is hier nog steeds een missie gaande om hem... er staat een stoel aan de andere kant van de studio, recht tegenover Ronald. En hij moet nog steeds een keertje daarop blijven liggen. Is vandaag niet gebeurd, maar nee. We hebben een 6 en een 4. Dus we gaan 10 keer shuffelen. Dus echt elke dag als ik een beetje last heb van mijn keel, dan gooi je hem super hoog.
1: Ik zat bij het vorige nummer al te denken van, ik heb zelf ook een beetje last van mijn keel. Zou ik nog even een beetje water halen? Nee. Nee, ik heb het niet gedaan.
0: Het eerste wat we gaan doen zo meteen.
1: Ja.
0: Goed, track nummer 1 in de shuffle. Little Redhead van Annie Piper. Gaan we skippen. Nummer 2. Redheaded Woman van Dick Dirksen. Dickerson. Nou goed. En de Echophonics. Maar die skippen we ook. Nummer 3. Sightseeing.
1: Van Bob Seger.
0: Nou, die wordt het zeker niet, want we hebben er nog, nog veel meer te gaan. The Girl with the Red Waving Hair van The Scarlet Scallywags.
1: Fan in love with a girl, the White Stripes.
0: Maar dan ook een red-headed girl?
1: Ik denk het. Ik zou het me wel voor kunnen stellen.
0: We gaan door naar nummer...
1: Ik hoop dat jij het stelt bij. Ik gooi het op 6.
0: 6, volgens mij zitten we dan goed. Tangled Up in Blue van Bob Dylan. Daar zit misschien wel iets in de tekst wat refereert naar Redhead, maar geen idee. Nummer 7. Red Hair van Hey Lover. Gaan we ook skippen. Shania Twain met Whose Bed Have Your Boots Been Under. Nummer 9. Ik zou bijna zeggen Shawn Mendes, maar het is Shawn Desman.
1: Bijna hetzelfde.
0: Met Red Hair. Maar het nummer waar wij dan uiteindelijk naar gaan luisteren. Welke is het geworden? Ik zie een Nederlandse naam.
1: Ja, het zou me niks verbazen inderdaad.
0: Ik ken het nummer niet. We gaan er heel snel achter komen. Het is Redhead van Sebastian Wijk.

Rondé hoorde je met Run in de East and Young remix. Je luistert naar Thank God It's Friday hier op RTV 4. Het is 5 voor 6. Betekent dat zometeen natuurlijk het NOS-journaal er weer aankomt. Maar in die tijd zeker niet wegzweppen. Zometeen dan zijn we gewoon weer bij je terug na het NOS-journaal. Tot 7 uur. En we gaan zometeen de Bendel spelen. In de Bendel gaan we proberen een nummer te raden. Wat helemaal uit elkaar is geknipt. En allemaal verschillende lage instrumenten. Dus dat gaat 100% weer een leuke uitdaging worden. Zorg dat je erbij bent. Ga vast even naar twitch.tv/rtv4radio. Dan kan je zometeen meespelen. Als je nog verzoekjes hebt, mag je die natuurlijk daar ook achterlaten. Dan zijn we zometeen weer terug. Maar eerst heb ik deze nog voor je van Maroon 5. Dit is One More Night.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeer. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land zijn veel files korter geworden. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen Zevenaar en de Duitse grens nog wel 20 minuten vast. Dat heeft ook te maken met de grenscontroles. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is het nog druk tussen Elst en Lent. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je bij Nijmegen-Dukenburg ook nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
12: Dit is RTV 4.
13: Thank God it's Friday.

0: It's Friday. Andries en
1: Ronald. RTV 4. Werkt goed, hè, de nieuwe intro.
2: Ja.
1: Hij gaat er een keertje van komen. De audioclipjes zijn er. Ik moet er alleen nog steeds wat mee doen.
2: Ik kan eens zeggen, ik dacht dat ik hoorde dat er al dingen gedaan waren, maar...
1: Ja,
2: nog niet dat... zover...
1: Ja, er zijn op zich dingen gedaan. Alleen nou is nog het gedeelte dat ik dingen moet doen. En nou, daar is het dan nog weer niet van gekomen. Maar goed, eerst hebben we heel andere belangrijke dingen. Het is namelijk net 6 uur geweest. Dat betekent dat het tijd is voor het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Aldus Ronald Nederveen himself. We gaan de Bendel spelen. In de Bendel gaan wij proberen een nummer te raden. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is net iets moeilijker dan je denkt. Want het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. We krijgen niet alle instrumenten in één keer te horen. We krijgen zometeen eerst alleen de drums te horen. Nou is dat ontzettend lastig om het alleen daarvan te raden. Dus we kunnen er laagjes bij krijgen. Als we het bij de drums niet weten, kunnen we daarna bijvoorbeeld de bas erbij krijgen. Weten we het dan nog niet, dan kunnen we er nog weer een laagje bij nemen. Weten we het dan nog niet, kunnen we er nog weer een laagje bij nemen. Weten we het dan nog niet, kunnen we er nog een laagje bij nemen. In totaal 5 laagjes aan instrumenten. En daarmee moeten we gaan proberen het te raden. Het wordt natuurlijk de kunst om het in zo min mogelijk te doen. En jij kan ons daarbij helpen. Want als je bij de radio zit te luisteren, dan kan het zomaar zijn dat jij ook een vermoeden krijgt van... Hey, het is dit nummer. Als je dat denkt te weten, laat het dan even weten op twitch.tv/rtv4radio. Kunnen we samen achter het antwoord komen. En daar staat ook een hele mooie prijs tegenover.
2: We hebben ze op voorraad.
1: Ze zitten nog in het plastic.
2: Vers in het plastic. Echt een nieuwe... Ja, het is een beetje... Het lijkt eigenlijk op nieuwe auto interieur.
1: Zo ruikt het ook.
2: Ja.
1: We hebben eeuwige roem in de aanbieding. Als jij de eerste bent die het goede antwoord stuurt in de chat. twitch.tv/rtv4radio. Ik ben heel benieuwd of we hem vandaag kunnen gaan achterhalen. Voor de verandering is Connor denk ik een keertje blij dat hij deze niet hoeft te doen. Want ik heb alvast wat informatie. We gaan zoeken in het genre house and dance in het jaar 2011.
2: Nee, ik denk niet dat Connor die zou raden inderdaad.
1: Nee, nee. Deze die kan hem volgens mij die kan hij missen als kiespijn. Maar goed, wij gaan hier wel ons best op doen. Het is iets meer in mijn straatje. Dus nou, laten we kijken of we er wat mee kunnen. Laagje nummer 1 zijn de drums.

0: Dat ging even in één keer een heel andere kant op dan ik anticipeerde. Ik zat eigenlijk al een beetje in mijn hoofd wat te bedenken. En toen in één keer kwam er een heel ander ritme in. Maar ik zie jou al wel zoeken naar dezelfde artiest die ik ook in mijn gedachten had.
1: Even kijken in wat voor jaren hij nummers uitgebracht heeft.
0: Ja, 2011 kan ik je vertellen, toen was hij zeker actief.
1: Wel,
0: volgens
1: hè?
0: Mij, uit mijn hoofd, even denken, is 2011 ook het jaar dat die jij nu voor je hebt, nummer 1 DJ van de wereld was.
1: Ja.
0: Door DJ Mac.
1: Zoiets staat me ook wel bij, inderdaad.
0: Zullen we hem even nog een keertje doen? Nu even wetend wat er gaat komen. Misschien dat dat nog een ander perspectief brengt.

0: Nou, ik kan mijn vinger er nog niet, niet op leggen direct.
1: Ik heb al een vermoeden, maar nou, iets te mager om te zeggen van, hey, dit is hem zeker weten.
0: Oké. Nou goed, zullen we een laagje erbij doen?
1: Ja, pak een laagje erbij.
0: Dan komt de bas erbij. Luister goed.

0: Oh, dit is een gekke dubstep plaat in één keer.
1: Ja. Ik herken hem wel.
0: Oh, maar ik zit... Oh, ik ga toch even een gokje invoeren. Even kijken. Volgens mij klopt dit niet, maar... Oh, wacht. Nou, die ik dacht dat het misschien kon zijn, die staat er ook niet tussen.
1: Oh. Mag ik mijn gokje erin gooien? Of,
0: Dat mag. Nog steeds bij dezelfde artiest?
1: Ja.
0: Even kijken. Kijk hier eens naar. Oh, volgens mij wil jij dezelfde zoeken.
1: Ik kan net zeggen, die van mij staat er ook niet bij. Artiest ook niet. Nou, dan gooi ik hem die. Ik weet nou niet of die goed is of niet. Volgens mij niet. Nee.
0: Laat het zien.
1: Hij is niet goed. Ik heb hem niet goed. Dat was mijn eerste die ik dacht.
0: Ja, echt.
1: En toen dacht ik een andere.
0: Ronald, onze gedachtegangen zijn echt precies hetzelfde. Want ik had precies dezelfde twee nummers in mijn hoofd. Oké, ik ga er niks verklappen. We houden het voor iedereen gelijk. We gaan naar laagje nummer 3. Dan komt een elektrische gitaar en een synthesizer erbij.

0: Oh, deze begint nu frustrerend te worden. Want
1: ja,
0: dit moet echt even ergens ver van achter gaan komen, ben ik bang.
1: Dit is een tijdje geleden, inderdaad.
0: Ja. Ja, 2011 is al lang geleden.
1: 15 jaar, Andries.
0: Oh, man. 2011 mag bijna zo'n scooterrijbewijs gaan halen. Zullen we deze even nog een keer doen?
1: Ja.
0: Oké, komt-ie. Nog een keertje. Laagje nummer 3. Oh. Ging niet helemaal goed. Even kijken. Ik doe hem even nog een keertje.

0: We hebben nog een gokje, zie ik in de Twitch-chat. Chris die zegt, is het meisje met rode haren van Arne Jansen? Of is dat onderdeel al afgelopen? Ja, nee, het ging al even niet meer over de redheads. Sorry, ik denk niet dat dit hem is.
1: Ik kan hem er ook niet helemaal uithalen, inderdaad.
0: Ik denk dat we hier gewoon nog eventjes goed over na gaan denken. En dat we dit even gaan laten bezinken. Zometeen, dan gaan we verder met de bendel. Het is niet getreurd als je hem nu nog niet hebt. We gaan zometeen verder. Er komen nog twee laagjes bij. En je krijgt zometeen van ons het antwoord natuurlijk. Dus blijf hier, ga niet weg. Ga even naar twitch.tv/rtv4radio. Dan kun je daar nog in de chat achterlaten welk nummer jij denkt dat het is. Ja, we horen het heel graag. Ik ben benieuwd of we erachter kunnen gaan komen.
1: Ja.
0: We zijn zometeen bij je terug. Eerst is dit Fatboy Slim met Praise You.

Zed en Maren Morris hoor je met The Middle. En wij zitten hier ook in The Middle of something. Wij zijn namelijk bezig met het raden van de bendel. In de bendel proberen we een nummer te raden wat is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. Daar hebben we net de eerste paar van gehoord. We hebben zojuist gehoord de drums, bas en een elektrische gitaar en synthesizer. Ik zal je even laten horen, voor als je net inschakelt of om even weer je geheugen op te frissen, wat we tot nu toe hebben. Luister goed.

0: Ja, en om ons nog iets verder op weg te helpen, weten we dat het nummer uit 2011 moet komen. En in het genre house and dance valt. Ik heb een idee, maar...
1: Jij twijfelt dat, nog.
0: Ja, het, like, op zich klopt het helemaal. Like, ik kan dat nummer kan ik precies over het eerste gedeelte helemaal heen zingen. En dat past perfect.
1: Hij heeft alleen twee gedeeltes.
0: Ja, dat laatste stuk, die gekke bro-step drop op het einde. Dat zit volgens mij niet in dat nummer. Maar ik ga hem wel proberen of het goed is. Even kijken. Misschien dat ik in één keer iets ben vergeten. Maar dan gaat het geval niet zijn, want het is geen mogelijk antwoord. Dus het is niet, zal ik het gewoon zeggen? Het is niet Hangover van Tayo Cruz.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop hoofdpijn.
0: We gaan door naar laagje nummer 4. We krijgen er nog een instrument bij, een tweede synthesizer. Mocht jij nou erachter komen welk nummer het is, mocht dat belletje gaan rinkelen, ga dan even twitch.tv/rtv4radio en help ons mee. Hier komt laagje nummer 4.

0: Nou, dit hield mij ook echt voor geen meter. Dat is iemand die gewoon heel snel een nummer aan het inrammen was op een Nokia, volgens mij.
1: Ja, op zich. Dit als ringtoon. Dan dat laatste stukje als ringtoon als je gebeld wordt.
0: Ja, inderdaad. Ik ga dit denk ik op werk doen. Ik denk dat mijn collega's me dan heel leuk gaan vinden. Jij blijft nog steeds bij jouw antwoord?
1: Ik ken nog steeds mezelf. Ja.
0: Ja, ik ga toch laagje nummer 5 erbij bij nodig hebben, ben ik bang. Gaan we gewoon direct in één keer door?
1: Pakken we nu 5 erbij. Kijken of er nog iemand in de chat wil zeggen of dat hij het weet. Maar.
0: Dit wordt dan tevens ook direct het laatste laagje. Dus luister nog even één keer heel goed. We krijgen voice cover en de backing vocals erbij.

0: ja, die tekst, dat is in één keer wel heel bekend. En ik zie dat dat ook in de chat het een en ander losmaakt. Maar ik ben heel benieuwd, Aldert. Ik heb namelijk dan een andere artiest in mijn hoofd.
1: Ik ook. Maar volgens mij is de titel wel goed.
0: De titel is volgens mij wel goed, inderdaad. Aldert die stuurt Good Feeling, Avicii. Volgens mij was het dan Flo Rida.
1: Ik ga even opzoeken of Avicii ook een nummer heeft met deze titel.
0: Oeh, dat is wel een goeie, inderdaad.
1: Nee, wel Feeling Good.
0: Net andersom.
1: Maar dat is een compleet ander nummer.
0: Ik ga kijken wat het antwoord is. En ik ga hem hier zo in de computer opzoeken. Even kijken. Hebben wij die überhaupt staan? Dat is ook wel een goeie. Ik denk dat ik even moet gaan graven. Even zien. Ja hoor, daar is hij. We hebben hem wel staan. Avicii was niet het goede antwoord. Maar Good Feeling, die was wel correct. Dus Aldert,
1: We gaan even knutselen en dan zorgen dat er halve eeuwige roem naar je toe komt.
0: Ja, inderdaad. Daar maken we wat moois van. Die krijg je van ons. Wij gaan luisteren naar Flo Rida met Good Feeling.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De zevende etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen. En morgen vallen de buien vooral in de middag.
1: Als ik nou alvast het streeknieuws muziekjes had klaargezet en dat niet was vergeten, dan had dit heel soepel geklonken.
2: RTV 4 Streeknieuws.
1: Not to worry, ik kon ze nog vinden. Komt allemaal goed. De provincie Overijssel start een pilot om te onderzoeken hoe melkveehouders hun ammoniakuitstoot kunnen verminderen en die vermindering langdurig aantoonbaar kunnen maken. Boeren kunnen onder meer weidegang toepassen, het eiwitgehalte in veevoer verlagen of roostervloeren vaker spoelen. Volgens de provincie kunnen dergelijke maatregelen de ammoniakuitstoot flink terugbrengen, maar het is lastig om het effect structureel vast te leggen. Deelnemers kunnen maximaal 70.000 euro subsidie krijgen. Daarvan is maximaal 10.000 euro beschikbaar voor het opstellen en begeleiden van het plan. En maximaal 60.000 voor de uitvoering van maatregelen. De gemeente Dalfsen wil de hoofdfietsroute tussen Lemelerveld en Raalte verbeteren. Om te horen wat inwoners en gebruikers wenselijk vinden, wordt er op woensdag 16 september een inloopavond in Zaal Rijming georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich laten informeren over het conceptplan dat klaar ligt en hun eigen ideeën, ervaringen en aandachtspunten doorgeven. Voor veel scholieren en andere fietsers is dit een belangrijke verbinding, weet verkeerswethouder Betsy Ramerman. Met deze route willen we zorgen voor meer veiligheid en comfort. Op het Racer End in Dedemsvaart heeft donderdagmiddag rond 3:30 's middags een aanrijding plaatsgevonden tussen een 45 km auto en een busje. Vermoedelijk wilde het busje links afslaan terwijl de bestuurder van de auto het busje probeerde in te halen. Daarbij kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De hulpdiensten kwamen ter plekke om hulp te verlenen. De bestuurder van de auto liep lichte verwondingen op en is door het ambulancepersoneel verzorgd. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Ronald.
3: Vanmiddag.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
4: Vanmiddag blijft het bewolkt en komen buien met lokaal veel regen, hagel, onweer en flinke windstoten vanuit het zuiden. Het KNMI heeft code geel uitstaan tot 8 uur en het wordt tot de 22 graden. In de loop van de avond wordt het tijdelijk droog en vannacht komen vanuit het westen weer buien en koelt het af naar 15 graden. Morgenochtend trekken enkele regenbuien vanuit het westen over. Tussendoor is af en toe de zon te zien. En eind van de middag en avond trekken vanuit het zuidwesten nieuwe buien binnen. En waait er een stevige zuidwestenwind en wordt het maximaal 23 graden.
1: Ah, die geef ik je. Ik had het achtergrond een beetje te lang te hard staan.
4: Ja.
1: Hoe staat het er inmiddels voor op de wegen? Is er nog wat te melden?
4: In het hele land in totaal 21 files die voor 62 kilometer aan file veroorzaken. En bij ons in de regio is het lekker rustig. Nou. Wel zie ik nog een flitser afrit Nieuw-Leuzen richting afrit Ommen. Ter hoogte van hectometerpaal 99,2.
1: Ja, kijk, volgens mij is dat dus die er nu staat.
4: Dat is de ene die jij vorige uur zei, inderdaad.
1: Ja, ik ben heel benieuwd of die vast blijft. Ik hoop het niet. Dan gaan wij zometeen een mooie tijdreis maken. Maar eerst gaan we luisteren naar The Offspring. Dit is Pretty Fly for a White Guy.

0: Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Je luistert naar Tango Lit Friday. En ja, we zijn misschien ietsjes uitgelopen met de bendel. Dus ja, ik denk dat we gewoon even wat terug in de tijd moeten. Gewoon om even wat tijd goed te maken, zeg maar.
1: Nou, nep goed nieuws. Wij hebben hier een tijdmachine.
0: Nou, fantastisch. Dat komt even goed uit. Hoe werkt dat ding?
1: Nou, het lijkt eigenlijk, als je hem ziet op de stream, een beetje ver weg. Maar het lijkt sprekend op een bingo-rad.
0: En ja, dat lijkt het inderdaad heel erg, ja.
1: Zo werkt hij ook wel zo'n beetje. Ik geef er een draai aan, er komt een nummertje uit en zoveel jaar gaan we terug de tijd uit.
0: Nou, in, ja. Ja. Terug de tijd in.
1: Nou, niet uit. Te lang over nadenken.
0: Ja, nou goed.
1: We gaan terug in de tijd.
0: En dat kunnen we dan natuurlijk mooi koppelen aan de top 40 van het jaar waar we terechtkomen. Als wij zometeen ons jaartal hebben, dan reizen we terug. En dan gaan we kijken welke nummers er allemaal toen in de hitlijst stonden. We laten even beginnen met vandaag, week 35 van 2026. Wat staat er in de top 3?
1: Op 3, net zoals vorige week, Magnetic van De Bauza. Nummer 2, net als vorige week, Jamaican van Hugo en Solto. En op 1, net als vorige week, Die Die van Shakira en Burna Boy.
0: Nou, prima top 3.
1: Gewoon lekker stabiel.
0: Ik vind het wel jammer dat Talk To You van Another 54... Another in 54 Ultra, dat die er net niet in staat. Die blijft nog steeds net hangen op 4. Ook echt een goede plaat. Maar goed, nou, daar gaat het allemaal niet om. Wij gaan snel een tijdreis maken. Ronald, ik zou zeggen, we hebben weinig tijd. Dus geef hem snel een flinke slinger aan. Oh, dan moet je het balletje niet kwijtraken.
1: Hij viel.
0: Heb je hem nog?
1: Ja, ik heb hem gevonden. We gaan een redelijk stukje terug. Naar 1995.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje bang.
1: Ja, ik ook.
0: Maar als je vorige week hebt geluisterd, dan heb je gehoord hoe we 3 keer opnieuw hebben geprobeerd, omdat we de nummers echt niks vonden.
1: Ja.
0: En ja, toen was het eigenlijk nog steeds niet helemaal... maar goed.
1: Daarna zijn we ook nog even wat andere willekeurige jaartallen afgegaan. En dachten we ook van, ja, het was echt gewoon een hele saaie week.
0: Ja, echt zo. Week
1: gewoon
0: 34.
1: Jarenlang.
0: Wat was echt niet best. Een paar uitzonderingen, maar over het algemeen niet best. Maar goed, we zijn aangekomen in 1995. Ik voel dat ik nog maar een paar kb internetverbinding heb.
1: Je rekent al in de kaas.
0: Ja, sorry, dat is misschien heel optimistisch. Vertel, hoe ziet onze top 3 eruit?
1: Op nummer 3 gestegen vanaf plek 4. Missing, de remix EP van Everything But A Girl. Nummer 2.
0: Clouseau,
1: Dia, met Passie. En op nummer 1, waar wij nu ook naar gaan luisteren. Ik wist niet eigenlijk dat deze al zo oud was.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Het is Guus Meeuwis en Verand. Het is een nacht.
0: Yo! Oh, dit is zoveel beter dan vorige week.
1: Ja, aanzienlijk.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Guus Meeuwis. Met Het is een Nacht. En niet te vergeten, tussen haakjes erachter staat Levensecht. Hoort ook nog bij de titel. Wordt vaak vergeten, maar hoort er echt bij. Dames en heren, daarmee zijn we alweer bij het einde van de uitzending voor vandaag. Maar niet getreurd. Wij zijn er snel weer. Heel snel zijn we er weer. Want wij zijn er weer volgende week.
1: Volgende week.
0: Op de vrijdag.
1: Ook op de vrijdag inderdaad.
0: En ook nog op dezelfde zender.
1: En dezelfde tijd.
0: En dus dezelfde plek. Ja. Dus we kunnen het gewoon allemaal nog weer eens dunnetjes over doen. Eerst even lekker bijkomen dit weekend. Heb jij nog grootse plannen?
1: Uitslapen.
0: Klinkt heel goed. Ik denk dat ik met je mee ga doen.
1: Gezellig.
0: Ik hoop dat het weer nog ietsjes beter wordt dan het nu is. Daar gaan we voor. Zal ik nog even een goede zonnige plaat opzoeken? Misschien dat helpt. Want ik had iets klaarstaan en die bleek niet in het systeem te staan. Dus ik ben voor the life of me nu nog wat anders aan het bedenken.
1: Wat heeft het systeem nog aan bakermat erin staan?
0: Oeh, goeie. Even kijken. Bakermat. Even zien. Oh, dat is met 1T. Bakermat. Daar hebben we voldoende. Even kijken. I Love Life is wel echt een hele lekkere. Die hebben de laatste tijd wel veel gedraaid.
1: Ja, en wat oudere eigenlijk.
0: Zullen we een keertje Walk That Walk doen?
1: Klinkt als een strak plan.
0: Dan gaan we hem daarmee afsluiten. Hartstikke gezellig dat je erbij was. Zoals gezegd, volgende week. Zelfde plek, zelfde tijd. En dan rest ons niks anders te doen dan jou een heel erg fijn weekend te wensen. Tot volgende week.
1: Joe.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
6: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
5: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Dit is RTV 4.

0: 4.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
4: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
3: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
5: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
3: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Listen up.
11: Ja, het is weer vrijdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een lekker uurtje Listen Up. Nu eerst Aitch met Ring My Bell.

0: Ja, 6 minuten over de klok van 8 en het is 28 augustus maar weer. Voor je het weet staat de kerstboom weer in de woonkamer.
1: Oh, beetje rustig, beetje rustig.
0: Daarover gesproken heb ik zometeen daar wel iets over. We hebben natuurlijk een listen-up voor je klaarstaan. En Eline, gaan we nog even kijken of er een artiest een nieuw album heeft uitgebracht?
1: Nou, kijken gaan we sowieso.
0: En we hebben natuurlijk deze week weer een spliksplinter nieuwe coverplaat. En natuurlijk mag je altijd wat van je laten horen. Dat kan altijd via de www.omroepnoos.nl. En dan staat rechts onderin het balkje chat met studio. Dan komt het bij ons in de studio terecht. Want ja, het wordt natuurlijk in Harderberg opgenomen. Dus het is nog eventjes via de oude situatie. Maar goed, dat went allemaal vanzelf. We zijn begonnen met Ring My Bell. En dat was natuurlijk een paar weken geleden de coverplaat. En welke dat deze week is, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Goed, snel verder met muziek. En dat doen we met Temper City. Met natuurlijk Self-Aware. Tot de klok van 9 uur zijn we heerlijk bij jou met de nieuwste muziek. En natuurlijk zometeen die spliksplinternieuwe listen-up.

0: Great Expectation. Ja, dat hebben wij ook wel eens van de nieuwe muziek tegenwoordig.
1: Tegen.
0: Zo, hè?
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, soms valt dat mee, soms valt dat tegen.
0: Ja, er zit wel echt verschil in, hè?
1: Ja.
0: Ja. 100%. Echt. De listen-up van deze week, Lien, hè?
1: Ja, dat is een nummer die is echt eigenlijk net aan die tipparade ingekomen op nummer 30. Betekent niet dat het geen goed nummer is, hè? Maar het moet gewoon even voorzichtig binnenkomen.
0: Komt heel voorzichtig binnen.
1: En dat is Hollow van Marshmallow en Cameron Whitcomb. Sorry.
0: De eerste keer ben ik er ook over gestruikeld, dus het is helemaal niet erg.
1: Een beetje ingewikkeld als je een B aan het eind van de naam zegt. Dat,
0: ja.
1: Nou ja, goed, net als een Nederlandse uitspraak en zo, maar goed. Ja, Marshmallow hebben we het een paar weken geleden het ook al eigenlijk over gehad. We hadden het nog over zijn identiteit, die nu toch onthuld bleek te zijn.
0: Ja, klopt. Inderdaad, ja.
1: Als de Amerikaanse DJ Chris Comstock. Maar goed, officieel dus gewoon artiestennaam Marshmallow.
0: Ja.
1: Wie nog niet zo heel erg bekend is, is dus Cameron Whitcomb. hij is een Canadese singer-songwriter. En hij heeft dus ook auditie gedaan bij American Idol.
0: Oh, ja, kijk, dan ben je vaak al wel binnen. Dat is vaak het begin.
1: Ja, en dan... Maak je natuurlijk al wat contacten in die wereld.
0: Ja.
1: Zeker als je wat verder komt. Want dankzij de juryleden toen, Luke Bryan en Katy Perry, mocht hij door naar de volgende ronde. Maar hij is niet tot de laatste 10 gekomen. Maar dat is in sommige gevallen natuurlijk eigenlijk beter, hè? Want dan zit je soms zelfs een workcontract vast als je meedoet.
0: Klopt.
1: Dus hij is gewoon lekker blijven posten, eigen liedjes blijven delen op social media enzovoort. En al een hele tijd geleden trouwens, in september 2024, bracht hij dan ook zijn debuut-EP uit.
0: Mm-hmm.
1: En zo is hij dus eigenlijk een beetje vanuit Canada, vanuit Amerika, zijn naam aan het maken in de muziekwereld.
0: En dat lukt hem in Nederland ook aardig goed.
1: Nou, nu dus in ieder geval in de tipparade binnengekomen en met niemand minder dan Marshmallow, dan doe je wel iets goed. Nou ja, wat je er zelf van vindt, kun je dus nu... gaan beoordelen, want dit is Hollow van Marshmallow en Cameron Whitcomb.

Marshmallow en Cameron Midcomp en hallo, binnengekomen op plek nummer 30 in de tipparade. Zometeen de nieuwe release en natuurlijk de welbekende coverplaat. Maar eerst gaan we verder met muziek van Hugel en Topic. Echt iets heel anders, want ja, we willen dat ding toch echt wel even weer terug hoor. Dit is Moving to the Sun.

0: Cat's Eye en Animal. Ja, dat is toch wel even wat anders. En daarvoor natuurlijk Moving to the Sun. Ja, dat ding wat we zo graag weer terug willen.
1: Nou.
0: 25 graden. Oh, heerlijk. Ik doe het ervoor.
1: Ja, we zijn echt typisch Nederlands, hè? Het is nooit goed.
0: Nee,
1: maar,
0: het is nooit goed.
1: Ja,
0: maar die zon is wel goed.
1: Ja.
0: De nieuwe release van deze week, Eline.
1: Ja, is Alex Warren. We hadden hem eerst al gezien in de tipparade op nummer 29 met Emerald Eyes.
0: Ja.
1: En vervolgens kwamen we erachter, hé, wacht eens even. Hij heeft ook vandaag een nieuw album uitgebracht genaamd Wild Child.
0: En dan ben ik heel nieuwsgierig. Staat deze track daar ook op?
1: Jazeker. Ja,
0: okay.
1: En weet je welke nog meer?
0: Nou.
1: Eigenlijk al die liedjes die we zo goed kennen eigenlijk al, sinds het begin van het jaar. Fever Dream.
0: Ja.
1: Fine Place to Die. Passenger. En Rescuer. Dat zijn de vier singles. En ja, moet ik zeggen, ik wist niet zo heel veel over Alex Warren. Maar ik denk dat een heleboel mensen hem eigenlijk al wel kennen. Als TikToker, influencer. Of bijvoorbeeld via Hype House. Dat was een huis in Los Angeles. Ja, dat was niet zo zeer in Nederland mega populair.
0: Zeer big, zoiets als Big Brother of zo? Of?
1: Nou, het was een soort reality serie.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan was die Hype House, daar woonden ze eigenlijk met een hele groep vrienden. Woonden ze daar bij elkaar. Allemaal content creators. Ja, en eigenlijk was de bedoeling om een beetje lekker samen te werken. Maar uiteindelijk iedereen die een beetje populair daarin werkt.
0: Ja.
1: Die, sorry, ik werd even afgeleid. Heel goede hulp. Eigenlijk, de mensen die populair werden, die gingen dan voor zichzelf verder. Dus ja, daar is eigenlijk ook de Hype House mee gestopt. Want ja, het ging op een gegeven moment ging het blijkbaar een beetje over hiërarchie. Een beetje elkaar misgunnen, dat soort dingen. Dus toen is de Hype House ook gewoon gestopt. Maar daarvoor was dus ook Alex Warren eigenlijk al... ook gestopt om te focussen op zijn muziekcarrière.
0: Ah.
1: En in de Hype House zat hij samen met zijn inmiddels vrouw.
0: Ja, en we hebben het even geprobeerd om het uit te spreken.
1: Ja, als ik de welbekende zoekmachine moet geloven, dan is het Cover Annan.
0: Dat klinkt er erg Amerikaans inderdaad, ja.
1: Ja, het is geboren op Hawaii. Dus vandaar misschien ook de... Ik weet niet helemaal zeker hoor, maar dat daar misschien ook die naam vandaan komt.
0: Aha.
1: Dat is natuurlijk een wat minder cliché naam, wat minder cliché uitspraak. maar goed, ja, we breken onze tong erover, maar we doen ons best.
0: Ja, en Fever Dream, die heeft hij speciaal voor haar geschreven.
1: Ja.
0: Dat is echt weer helemaal, ja. Waarschijnlijk was dat toen, het zal vast geen prille liefde zijn geweest, maar toch was iets van, goh, ik maak gewoon iets voor jou.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, zij waren dus ook al samen met elkaar voordat het hele reality en social media, weet ik wat gebeuren, allemaal gaande was. Daarvoor waren ze al samen, dus inmiddels dus ook echt bezegeld met een huwelijk.
0: Is toch wel wat anders, hè? Goh, ik maak even een track voor jou in plaats van een bos bloemen.
1: Nou.
0: Ja, nou dat. Hè?
1: Ja, je moet het maar net hebben, hè? Dat je dat kan doen überhaupt.
0: Ja. Eline, welke tracks gaan we draaien?
1: Het lijkt me dus een leuk idee om dan Fever Dream in ieder geval te doen. En Emerald Eyes, degene die in de tipparade nieuw is binnengekomen.
0: En welke wil je als eerst?
1: Nou, verras ons.
0: Zeg maar.
1: Misschien op volgorde van hoe het is uitgekomen. Eerst Fever Dream.
0: Oeh, wacht even, dan moet ik heel snel schakelen. maar dat kan allemaal.

0: Even kijken. Ja, hij staat ook alweer een stukje naar onderen, denk ik. Ja,
1: maar trouwens, ik heb hem ondertussen aan het kijken of die Emerald Eyes misschien ook over zijn vrouw gaat. Maar we gaan het even moeten luisteren om daarachter te komen. Het lijkt wel alsof ze een beetje groene ogen heeft.
0: Oh, is het zo?
1: Als ik het goed zie.
0: Oh, ze gaat even kijken, hoor.
1: Lijkt weer blauw. Nou, oh, nou ja. Is iets waar we nog op terug gaan komen.
0: Oeh, nou gaan we even goed luisteren naar de tekst. Maar eerst dus Fever Dream.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Ja, en we waren al even aan het dubben over Emerald. Ja, Emerald is groen, inderdaad.
1: Ja.
0: In de hele tekst komt Emerald Eyes maar twee keer voor.
1: Ja, twee of drie keer, ja.
0: Dus ja.
1: Goed, dat zijn, is, zeg maar, er wordt natuurlijk wel overgezongen.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn nog een beetje in dubio over het nou ook over zijn vrouw gaat of niet, want... Er staat grijs op het internet. Op sommige foto's lijkt het blauw, sommige wel groen. Dus nou ja, vul het in hoe je het wil. Als je iemand hebt waarvan je houdt en die heeft bruine ogen, dan zing het over bruine ogen. Ja.
0: Het kan alle kanten op aan. Zo is dat. Iets wat we net ook al een beetje besproken hadden. Hè? Artiesten die bekend worden door middel van andere artiesten. Daar is Max McKnown er eentje van. Zo, gezondheid.
1: Sorry. Ja, Max McKnown.
0: We hebben natuurlijk al verschillende keren wat over hem gezegd. Ik ben hem tegengekomen op dat welbekende social media platform.
1: Ja.
0: En daar kwam ik hem continu tegen, ontiegelijk teasen met al zijn tracks. En blijkbaar heeft dat er dus wel in geresulteerd dat hij dus Kygo naar zich toe heeft weten te trekken.
1: Ja, dat doe je toch goed, hè?
0: Ja, nou inderdaad. Dat moet ik wel toegeven. Hij heeft zelf wat meer de country-achtige stijl, zeg maar. Dus samen met Kygo, dan krijg je natuurlijk wel een hele andere soort sound.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel, ja, ik denk voor hem zelf dat hij dan uit zijn comfortzone gaat. Maar ik denk dat hij lekker, ik denk dat hij beter solo kan zijn.
1: Ja?
0: Ja, vind ik wel.
1: Oh, zeg, want onder de hoede van Kygo, nou, dat is toch
0: wel
1: iets,
0: dat wel, maar omdat ik hem natuurlijk ook al een hele poos volg als solo en je dan deze track hoort, dan denk je van,
1: Ja, soms is het ook zo, dan heb je een artiest zo ontdekt. En als ze dan een beetje zo toch zich aanpassen om mainstream te kunnen gaan. Ja, dan als je echt die originele fan bent, dan is het wel eens jammer natuurlijk.
0: Ja, want het is wel een van de eerste tracks dat ik hem ben gaan volgen. En ja, dat zegt dan toch wel... Ja, weet niet. Is mijn mening. Maar goed.
1: Ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd.
0: We gaan maar gewoon luisteren. Dit is Kygo samen met Max McKnown. Dit is Take Me Back.

0: Lost Frequencies en Live It All. De coverplaat van deze week is, ja, wel geteld 15 jaar oud. Of in ieder geval het origineel, laat ik het zo zeggen. Wat ik er wel bij moet toegeven is... origineel is hij lekker, maar de coverplaat is lekkerder.
1: Oh.
0: Ja. Ja, echt waar. Dan heb ik het namelijk over de Bingo Players. Oh, denkt Eline, wacht even. Dit moet ik even op gaan zoeken, want... Dan heb ik het namelijk over deze track...

0: Deze track is 15 jaar oud en is 17 miljoen keer gestreamd.
1: Ja, deze ken ik.
0: Deze ken je.
1: Dit is echt meteen als je bingo player zegt, dan denk ik aan Cry Just a Little.
0: Ja, nou, dat dus.
1: En je ziet dat er Just a Little nieuw is binnengekomen. Of niet nieuw. In ieder geval is dit binnengekomen in de parade. Dus die ja. moet het dan zijn.
0: Je hebt heel goed geraden. Want je dacht eerst dat het I Love Life was. Maar dat is, nee, dat is hem niet.
1: Het was nog geen bingo players gezegd.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is 100% waar. Degene wat dus echt wel... deze is dus lekker. Maar deze is lekkerder. En dat is dus Just A samen met Sam Harper. Dit is Just A Little.

0: Ja, Justy en Sam Harper en Just a Little. En Eline kwam dus net nog ergens achter. Want ja, de Bingo Players, dat is natuurlijk niet het origineel.
1: Nee, dat is van Brenda Russell.
0: Ja, en dat is dan weer Piano in the Dark.
1: Ja, en die komt al in 1988.
0: En dat is... Klinkt zo. Dit klinkt wel heel erg anders dan Bingo Players.
1: Ja, er is ook echt letterlijk... zijn er misschien 2 zinnen die in die liedjes terugkomen.
0: Echt?
1: De rest is echt volledig anders. Maar de intonaties, of hoe noemden ze het hier? Interpolaties.
0: Oh. Nou, dit is dus echt wel het origineel. Nou, dat is heel wat anders. Goed, we gaan even naar iets heel anders. Want ja, soms dan heb je echt zoiets van... Okay, ik ben daar echt helemaal niet klaar voor. Als je een avondje gaat stappen, je hebt weer echt zoiets van... Oh, hier heb ik helemaal geen zin in. Mijn lichaam is er helemaal niet aan toe. Ken je dat?
1: Ja.
0: Zo. Nou, Somber die kent dat ook. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Ja, en dat is dan altijd zo. Dan is een track altijd, als je meegaat in de muziek, is het altijd eerder afgelopen dan dat je wilt.
1: Ja, dat zit er nog zo lekker in.
0: Goed, als ik zo langzamerhand op de klok kijk, dan zie ik dat het alweer tijd is om af te gaan sluiten. We gaan richting 9 uur. Vanavond geen Jeffrey Hoekman. Nee, Jeffrey heeft een griepje te pakken. Dus die is vanavond afwezig. Volgende week is hij er, als het goed is, gewoon weer. En dan hoor je dat vertrouwde geluid gewoon weer. Wij gaan eruit. En dat doen wij met een van de artiesten waar Eline en ik ook ontzettend veel over weten. Maar niet onze favoriete artiest is. Nou begint Eline te denken, oh jee, wie bedoelt hij toch?
1: Bedoel je dan met zijn broer of iemand anders?
0: Nee, ik bedoel iemand anders. Nee, ik bedoel iemand anders.
1: Hij heel veel over weten.
0: Ja. Hij heeft rood haar.
1: Oh, Ed Sheeran.
0: Zie? Meer hoef je gewoon niet te zeggen. Nou, dat dus. Ik zeg tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.

0: Plus en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. De situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Is RTV 4.
1: Hoekman FM.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is RTV 4.
1: The X-Files.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Campbellpet en Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X Vibe.

paspoort doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Off is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is dik 10 jaar oud is deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.